Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief. Jouw classics, jouw muziek.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn 2 dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden. Maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekte er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assizeproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Willems Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: wezen. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo XIV 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven. Drop a ball.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. Een boot voor huurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden. Maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek. In Colombia.

0: Dit is Radio Actief. Actief.
1: Tu me dis

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar voor.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. Een boot voor huurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.nl.

horen. West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner. Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In het West-Vlaamse Roeselare is gisteravond een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedde hevig binnen in de gebouwen en de dikke rookpluim is tot ver in de omtrek te zien geweest. De oorzaak van de brand voorlopig onduidelijk. Opvallend, het is al de tweede keer in amper een paar maanden tijd dat exact hetzelfde bedrijf door een zware brand wordt getroffen. De brandweer is nog steeds aanwezig. De Russische president Poetin beweert dat Rusland geen enkele intentie heeft om een oorlog te starten met Europa. De verklaring komt er nadat verschillende Europese veiligheidsdiensten de afgelopen weken aan de alarmbel trokken. Zo liet de Tsjechische inlichtingendienst onlangs nog weten al binnen enkele maanden een mogelijke Russische aanval te verwachten. Poetin doet die waarschuwingen nu af als onzin. Maar Poetin heeft ooit ook gezegd dat hij niet van plan was Oekraïne binnen te vallen. En dat hij aan het oefenen was langs de grens. Misschien herinnert u zich dat nog. Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, heeft gezegd dat het mogelijk is dat artificiële intelligentie 1 miljard doden kan veroorzaken. Dat zei hij in een interview met NBC News. Gates roept op tot regelgeving. AI is krachtig genoeg om gebeurtenissen te leiden die 1 miljard doden tot gevolg kunnen hebben. Er is nooit een wapen zo krachtig geweest als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die gebruik maken van AI. Gates vindt dat de wetgever in actie moet schieten en dringend. Niemand geloofde dat zelfregulering zal volstaan, zo verklaarde Bill Gates nog. Onze Rode Duivels hebben een droomstart genomen onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De nationale ploeg won de openingsmatch in de Nations League met 0-2 van Italië in Rome. Goudhaantje Mika Gods opende na 20 minuten de score met een knappe binnentrapper. In dezelfde groep won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Maandag spelen de Duivels al tegen de Fransen. Onze zuiderburen moeten het dan wel zonder topspits Kylian Mbappé doen, want die viel geblesseerd uit. De weersverwachting dan. Het is in het westen aan de kust bewolkt bij 20 graden. Het oosten en het centrum krijgt veel meer zon, 24 graden. Zondag een warme topdag, na een wisselvallige maandag met kans op een bui. Vanaf dinsdag officieel start dan het warme nazomerweer bij 28 graden.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief. Actief. Can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Radio Aktiv. Jouw classics. Jouw muziek.
1: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden. Maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Klaar voor een

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft de Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt 12.000 euro per jaar. Een kot kost je tegenwoordig gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen 178 miljoen euro op de spaarrekeningen. En als we alle VZW's erbij halen waar de kerk mee verbonden is, gaat het om 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering gaat eens kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin 20. Ze worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er over andere dingen gepraat kon worden, maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met de renners communiceren met briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten en dus zoeken ze alternatieven. Straks beginnen de vrouwen trouwens aan de WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij 22 graden. Morgen veel zon, 25 graden. Maandag kans op wat regen, ook dan 25 graden. Dinsdag zon, we halen dan 28 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. Een boot voor huurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
4: Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar voor.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen af in het noordwesten, terwijl het zuidoosten volop van zon profiteert. Blijft nagenoeg droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met veel zon, 25 graden. Maandag stijgt de kans op regen, zwoel, bij 26 graden. Maar dinsdag keert de zon krachtig terug met temperaturen tot 28 graden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. Een boot voor huurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de hele dag door.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Rond dit tijdstip start in de schoot van de Vlaamse regering een nieuwe ronde in het begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen kiest vandaag eerst voor bilaterale gesprekken. Hij zit nu samen met Vooruit en praat straks één op één met CD&V. Dat de drie partijen niet meteen gezamenlijk aan tafel gaan, doet vermoeden dat het allemaal stroef is, maar Diependalen zelf verklaarde dat er geen enkel probleem is. De minister-president mikt nog altijd op een definitief begrotingsakkoord tegen morgenavond. Maandag namiddag moet hij dan zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaamse parlement. Maar of dat lukt, dat valt nog maar te betwijfelen. De rust in de Belgische gevangenis is hersteld na de 24-uren-staking van gisteren. Personeel had het werk voor een etmaal neergelegd om opnieuw te protesteren tegen de aanhoudende overbevolking, de torenhoge werkdruk en het acute personeelstekort. Op verschillende locaties moest de directie gisteren nog personeel opvorderen om de minimale dienstverlening te garanderen, maar vandaag zou er geen hinder zijn. In de Griekse hoofdstad Athene zijn na de zware ontploffing van gisteren nu officieel twee doden geborgen. Het gaat om een man en een vrouw wiens lichamen werden gevonden onder het puin van een ingestort pand met twee verdiepingen. De reddingsdiensten vrezen dat de dodentol nog kan oplopen, aangezien er nog vier mensen vermist zijn. Een gaslek is nog steeds de hoofdverdachte oorzaak. Deze namiddag en avond schuiven er wat wolken over het noordwesten, terwijl het zuidoosten van het land volop geniet van zon. Blijft overal zo goed als droog bij 22 graden. Morgen zondag een topdag met overvloedig zon en temperaturen die vlotjes klimmen tot 25 graden.
1: Dit is Radio Actief.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar.

uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De Vlaamse regering is het begrotingsoverleg opnieuw opgestart. Minister-president Diependaele kiest voor een opvallende strategie en voert aparte bilaterale gesprekken met coalitiepartners vooruit en CD&V. Maar de klok tikt onbarmhartig verder, want maandagmiddag moet Diependaele zijn cruciale septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Volgens de minister-president zelf verloopt alles naar wens en is een definitief akkoord tegen maandagochtend perfect haalbaar, zo zei hij. In Parijs wonen op dit moment naar schatting zo'n 600.000 mensen een historische openluchtmis bij, voorafgegaan door paus Leo XIV. De kerkvader is sinds gisteren op officieel bezoek in Frankrijk. Meteen na de mis reist hij door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Maandag zet de paus zijn Franse reis verder richting Metz, waar hij onder meer een toespraak zal houden over de toekomst van Europa. Een zware brand van gisteravond bij het afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is accidenteel ontstaan. Dat is de conclusie van een expert van het parket na een eerste onderzoek ter plaatse. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. De brandweer moest gisteravond de hulp inroepen van omliggende korpsen en had tot vanochtend vroeg nodig om het vuur volledig onder controle te krijgen. Er raakte niemand gewond. De Brit George Russell heeft de grote prijs Formule 1 van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. Russell vertrok van op de pole position en reed nagenoeg de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen finishte tweede. Onze Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli werd knap vierde en behoudt zijn leidersplaats in het wereldkampioenschap. Minder geluk was er voor regerend wereldkampioen Norris. Hij moest de strijd staken na een zware crash. En in Canada is het startschot al gegeven voor de wegrit van de vrouwen op het wereldkampioenschap wielrennen. Peloton staat voor een loodzware pittige onderneming, 180 kilometer met 2500 hoogtemeters. Onze landgenote Kopecky geldt als een van de absolute topfavorieten voor de wereldtitel. De sfeer in de Belgische selectie is optimaal en Kopecky gelooft volop in haar kansen dankzij een ijzersterk team rondom haar. De ontknoping en aankomst in Canada die worden verwacht rond 7:15 vanavond. Deze namiddag en avond schuiven er wat wolken voor de zon, terwijl in het zuidoosten de zon in de meeste gevallen blijft schijnen. Het is nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen een schitterende dag met veel zonneschijn, 25 graden. Maandag stijgt de kans op wat lichte regen bij opnieuw 25 graden, maar dinsdag keert de nazomer krachtig terug met veel zon en temperaturen tot 28 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het ultiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

zijn namiddag en avond schuiven er wat wolken voor de zon, terwijl in het zuidoosten de zon in de meeste gevallen blijft schijnen. Het is nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen een schitterende dag met veel zonneschijn, 25 graden. Maandag stijgt de kans op wat lichte regen bij opnieuw 25 graden, maar dinsdag keert de nazomer krachtig terug met veel zon en temperaturen tot 28 graden. Radio.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Giro Jeugd in Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing. Een datalek bij softwareplatform Twizit wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Giro Jeugd Vlaanderen bevestigt dat er een aanval was. Andere verenigingen maken ook gebruik van het platform. Twizit nam intussen al veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaar was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanochtend nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig doventolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra geld voor uitgetrokken en aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. In Parijs heeft paus Leo XIV een open luchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk en vanavond gaat hij nog naar Lourdes. De Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele tijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli vierde. Die blijft ook leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en de volgende dagen mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenberge. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: West Sound, your event partner.
1: Restaurante Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie de Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant de Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
4: Dendermonde die verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes van 16 naar 14 jaar. De stad die merkt dat steeds meer jongeren betrokken raken bij overtredingen zoals vandalisme en overlast. Volgens burgemeester Leen Dirk in Dendermonde is het belangrijk om kort op de bal te spelen. Egbert Lachaert gaat niet langer voor de partij Anders, maar zal als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen noemt het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke carrière. In Gent zorgt eendenkroos voor problemen op de binnenwateren. Het kroos verstopt de filters van motorbootjes, waardoor de motor oververhit raakt en witte rook uitstoot. Sommige boten die zijn tijdens hun vaart al stilgevallen. Een boot voor huurders die moeten extra schoonmaakbeurten inlassen. De waterbeheerder die kan het kroos voorlopig niet wegspoelen, omdat het waterpeil in de binnenstad te laag blijft. Onderzoekers van de Artevelde Hogeschool in Gent die gaan de woonzorgcentra verder helpen met het gebruik van artificiële intelligentie in de zorg voor mensen met dementie. Er bestaan al veel AI-toepassingen, maar die worden volgens de onderzoekers nog onvoldoende gebruikt op de werkvloer. En verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen doen intussen een beroep op hun kennis. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Sint-Corneliuskerk in Aalter er een kunstschat bij. Oud-burgemeester Pieter de Krem die schonk de kerk de relieken van de heiligen Lucius en Rochus.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief. Actief.

going to dance and have some fun.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.